0: En Lombard zeide: de minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
1: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
0: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

is een uit en een aan. Een knop in je kop dat je om kan draaien. Er is een mals en een taai. Je kan erdoor bijten als je honger hebt. Voor elke keuze dat je maakt,

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood liggen hele kleine wonden. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog, maar het lag helemaal van onder. Er is een hart en een zaak.

stond je dan met je handen in je haar. Ik kijk 's ochtends door de ramen, zie een wolk maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje, de aarde in zucht.

0: RC Kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe

voorstelling Tryouten. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kustzaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: 3 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
3: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
3: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
3: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afrosie is terug.
3: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
3: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
3: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor.

Deze zomer organiseert de stad Gistel in samenwerking met Middelkerke en Koekelaren opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelaren.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van de rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
3: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
4: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dit is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van 0-20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan, uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
2: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
5: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, hoe moet ik het zeggen, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
2: Morgen begint het WK met openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden, vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen, het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Fred Mutkedut.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Met een merkijzer werd de Oostendse kwaliteit in het harde hout gebrand. Men noemde dit roon.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Komt er niet uit mijn broek, je staat toch gelijk op mijn boek.
1: Het Oostends dialect.
0: Die weten wel wat katel betekent. Het zal echter niet lang meer duren of dit mooie woord zal ook verdwenen zijn.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Je is over het tapijtje gesubbeld en 't was een harde stuk.

revenu. Oren is niet luisteren, even goed zeg ik niks. Het heeft geen zin het uit te leggen, de zoveelste keer. Ik weet niet of dat je het kunt, maar ik vraag het me af. Kom, hoe tot op dat punt zouden dan vechten voor mij?

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Sander.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

De Konterdam Kermis vindt plaats van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten, zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
2: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
3: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
4: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poret.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
3: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld

0: voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
1: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden. Nieuws en info.

0: Streetmart is een gratis zomerevenement aan zee waar vintage, creativiteit en strandbeleving samenkomen. Op 13 en 14 juni verandert de zeedijk van Westende in een levendige ontmoetingsplek met vintage Volkswagenbussen, streetfood met een verhaal, muziek, kunst, strandsporten en een vleugje nostalgie.
1: Het is

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glenda Gro.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Antri de Maree.
4: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.

0: het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Op 105 FM.
5: Dit is Radio Noord.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemorgen.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
3: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat alleenstaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
2: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat het moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
4: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde in de basiliek eerst ook een ceremonie en misviering. De afgewerkte toren is nu 172,5 meter hoog. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen thuisland Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog, maximaal rond 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Zelfs de mussen in de lucht stopten met zingvloon zonder klank, leek je gezucht. Want dat was nog de juiste, juiste was, leefden we nog voordat de kogels zoesters zeefden, begon te weten.

lucht. Als je ze hoort zingen soms tussen de boms echt vogels vlucht. Want voor ieder maat

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Becu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.
0: Oostende heeft zijn eigen stem.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Schatje.
6: Ja?
5: Ze begon toch ook helemaal keen voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd had, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja.
6: Zeg dat dan, hè.
5: Ik zei het.
6: Kom eens even weg.
5: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee Weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Geluk is niet het vinden van meer, maar het vermogen te genieten van minder.

Tende, je weet dat je nooit kan vergeten. Alhoewel, dank heel de wereld en gezien. Ik moet, nee, ik moet van die anders niet weten. Minstens dat, nee, ze moeten niet anders.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zou toch haar een keer voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch nee. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
3: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
2: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
3: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En ik kijk er wel naar uit.
2: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
3: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
2: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
3: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag genieten we nog van een aantal opklaringen. Later wordt het zwaar bewolkt tot betrokken en gaat het licht regenen. Het kwik stijgt eerst naar 17 graden, maar tegen de avond is het nog slechts 13 graden. Morgen starten we nog met wat lichte regen, maar in de loop van de dag wordt het droog. Blijft wel de hele dag overwegend bewolkt.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Genee trekt extra geld uit, waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
3: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang, en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden, is er jaarlijks 250.000 euro.
2: Genee wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed, om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe, HLN-journalist Timmy van Diepen.
4: Veel bedrijven zeggen, dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook, als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen, ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
2: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Tijdens grote voetbaltoernooien gebeuren er in ons land meer verkeersongevallen, zeker als de Rode Duivels spelen. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS noteerde tijdens het vorige EK een stijging tot 40% van het aantal ongevallen, waarbij gewonden en zelfs doden vielen. Voor een wedstrijd rijden meer mensen minder veilig, omdat ze nog snel thuis of bij vrienden willen raken om de aftrap niet te missen. En na de wedstrijd drinken wel wat fans te veel. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap België.

serie beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Een nieuw Oostends dialect hoort met Roland de Snerk.
1: Beste luisteraars, vandaag wil ik het hebben over een meisje, een jonge dame, die in het Nederlands genoemd wordt een huilebalk, of voor velen duidelijker, een tranerig meisje. Het Oostends kent hiervoor het trunte koesse, het kriptje. Maar met onze vaak krachtige en ruwe streektaal kunnen we haar ook een blaadsmoel noemen. Hiermee wordt nog maar eens overduidelijk hoe hard het Oostends is in tegenstelling tot vele andere West-Vlaamse dialecten. Maar ja, wat verwacht je van een vissersdialect? Niet te veel complimentjes, hè? Als je tegen je huilend dochtertje zou zeggen, oegie blaadsmoel, dan is dat zeker niet troostend. Maar in die andere woorden maakt het verkleinwoord veel goed. Mogie kriptje, mogie truntje. Dat gaat wel en is bijna koesterend. Wat moet je dan tegen een tranerig jongetje zeggen? Een krieper, een truntzak, een blaadkoessen. Maar blaadsmoel kan gebruikt worden voor zowel jongens als meisjes en zelfs voor volwassenen. Zeg het zeker niet tegen een huilende baby of je raakt tegenwoordig misschien wel in de bak.
2: Noordzee. Dit is Radio Noordzee.

0: een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
6: Nieuws en info
7: aan de kust.
8: Radio Noordzee. 1, 2, 3.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Kusterfgoed.
1: Heel wat jobstudenten zijn strandredder. Alex de Koestemaker van de erfgoedcel Kusterfgoed. Jullie hebben er ook een en ander over opgezocht. Over die jobstudenten strandredders.
2: Inderdaad. We kunnen eigenlijk beginnen in de jaren 50. Vanaf dan werden meer en meer jobstudenten als strandredder ingezet. Daarvoor waren dat vooral brandweerlieden en ambtenaars. En vanaf 1959 organiseerde de provincie ook opleidingscursussen voor strandredders. In het begin was dat vrijwillig, maar later werd die opleiding dus effectief verplicht. En je kon dan enkel solliciteren als je geslaagd was voor die opleiding. Die opleiding was en is eigenlijk ook nog steeds een soort van Spartaanse afvallingsreis van enkele maanden lang. Daarbovenop kwamen nog zware theoretische proeven en als laatste de zeezwemproef. Ze moesten 5 tot 6 keer trainen per week om eigenlijk die fysieke proeven te halen. Ook in de loop van de maand dat je redder was, werd je altijd bijgeschoold, kreeg je extra training en waren er nog fysieke oefeningen en extra proeven ook. Zo'n job als redder op strand was zeer gegeerd. Het was enkel voor de happy few. Van alle mensen die meededen aan de cursus waren er slechts zoveel % die de cursus volledig hebben afgerond. Enkel die mensen mochten solliciteren.
1: Je had het over redders. Wanneer doken de eerste vrouwelijke redders op?
2: Nieuwpoort had de eer om de eerste vrouwelijke strandredder aan te stellen in 1969. En dat was Josette Vermoet.
1: Die redders hadden best wel veel taken.
2: Inderdaad. Ondanks het plezier dragen ze ook een gigantische verantwoordelijkheid. Verloren gelopen kinderen en het kalmeren van hun ouders. Niet uit het oog verliezen waar uw badgasten naartoe gaan. Om eigenlijk de verdrinkingskans te verminderen. Liefst tot niets. Er was ook een hiërarchie als strandredder eigenlijk. Dus je begon als eerste jaar en je kon doorgroeien tot postoverste. Daarboven staan dan nog de hoofdredders eigenlijk. En met de ervaring groeide natuurlijk ook de verantwoordelijkheid.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

מדובר גוט היקום. Stella, ci sono.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
2: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
2: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
2: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
2: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
4: Dit is Radio Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Yaakov. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: lapper met moustache.
1: Aan de receptie van een groot bedrijf komt er een vrij knappe vrouw. Ze zei dat ik zo gaan een keer de directeur spreken. Ja, madame, zei, en heb je nog gesproken? Nee, ik zei, dat denk ik niet. Ja, zei die portier als een knipoogje. Maar voor zo'n knappe gelijk, hier zaten nog maar een nurtje over. En zaten. Wie moet zeggen dat het is? Zijn vrouwen, zei ze.
0: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: schatje.
1: Ja.
0: Ze begon toch ook een keer voor zijn trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed dat wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij deen die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: zie je dat.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun

0: €30. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen-diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
0: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Nieuws en info.
1: Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni gaat in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival Dionysos Now door. Meer info vind je op degrotepost.be.

0: Is Eddie okay?
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
3: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
4: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
5: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: De politiecommie zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden en die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
2: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
4: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Een voorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
2: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 licht gewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond, met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
5: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
2: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogschoot van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

zaterdagavond 4 juli kan je in Middelkerken naar een vuurwerk om 11 uur ter hoogte van Silt. Geniet van een spectaculair schouwspel van licht en kleur boven de zee. De perfecte afsluiter van jouw dag aan de kust.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja.
5: Zeg dat dan, hè.
4: Ik zei het
5: toch. Kom eens hier, weg.
4: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: In de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
8: Merlijntje.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
2: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
2: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
2: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
2: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
2: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
2: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
2: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
2: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
2: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
3: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noord.

0: Nieuws en info.
1: Het 15e coverfestival op de wijk Konterdam gaat door op zaterdag 4 juli vanaf 7 uur met de Booyah Dance, de Foute Band en de New 70s Band. De toegang is gratis en het festival vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Your money. Your money.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: music scene.
1: We hebben het vandaag over Mauger. Het begint als een soloproject van Mauger Mortier op Busker Street tijdens Leffingen Leuren. In 2018 winnen ze de Red Rock Rally en in 2019 wordt dit een volwaardige indieband. Onder de groepsleden zitten Oostendenaars die hun sporen verdienden bij bands als Sion en Absent Minded. En 2019 start al meteen goed, met een album en de winst van de publieksprijs van Golfbrekers. En het online magazine Indie Style verkiest hen tot VI.be band van de maand. Ook tijdens de lockdown in 2020 zitten ze niet stil en nemen ze nieuw materiaal op, waaronder dit aangename Backbeat.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur Julie met de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Vanavond om 17:45 en 19:45 brengt Filmclub 62 de film The Chronology of Water naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnementenboekje. En om 19:30 vanavond kan je naar een infosessie cyberveilig opvoeden door Tom Termote. Je krijgt tips om het gesprek met de jongeren aan te gaan over schermtijd, sociale media en online veiligheid. De infosessie is gratis en gaat door in het cultuurcentrum De Grote Post. Tot zover deze dagklapper.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
4: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje. Schatje?
7: Ja?
6: Sa, ik zoen toch haar een kekien voor ze hevel en spuitkurk te doen.
7: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
6: Ik weet het.
7: Maar ja, wie moet over een zin, hè?
6: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
7: Ah, Birevan.
6: Ja?
7: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer en weg?
6: Ja.
8: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
9: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
11: Supersalon. Radio Noordzee.
12: Noordzee. Noordzee.
11: Goedemiddag.
13: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
14: Your money. Your money.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: Hè. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zot als een dag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bozin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bozin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: I've heard people say that too much of anything is

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
3: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is

0: organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
0: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombie, bedankt voor de duiding.
3: Radio Noordzee.
4: Een hele goede middag.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
8: Radio Noordzee.
9: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
10: Here we go.

0: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25%. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
3: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
2: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij ook felle kritiek op Starmer, omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
2: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
3: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
4: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Verloopt hier een muis in de keuken? Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Sander.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis.

0: Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dieren Tuincenter Romeil. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben die onze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het,
2: hè. Kom eens, heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Sa, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
3: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
8: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
9: Merlijntje.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
3: Zeker weten. Wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht. En nu is Glenn Dangro die verder doet. Samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
2: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
3: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
2: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
3: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
2: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
3: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
1: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee.

0: Vanavond en vannacht krijgen we nog een aantal buien te verwerken. We starten de avond met temperaturen rond 13 graden. Tegen morgen vroeg is het al 15 graden. Morgen wordt het dan geleidelijk aan droog en stijgt het kwik naar 18 graden. Er waait morgen wel een stevige west-zuidwestenwind. Zaterdag wordt het overwegend droog met maxima rond 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: een nieuw Oostends dialect hoort met Roland de Snerk.
1: Beste luisteraars, vandaag wil ik het hebben over een meisje, een jonge dame, die in het Nederlands genoemd wordt een huilebalk, of voor velen duidelijker, een tranerig meisje. Het Oostends kent hiervoor het trunte koesje, het kriptje. Maar met onze vaak krachtige en ruwe streektaal kunnen we haar ook een blaadsmoel noemen. Hiermee wordt nog maar eens overduidelijk hoe hard het Oostends is in tegenstelling tot vele andere West-Vlaamse dialecten. Maar ja, wat verwacht je van een vissersdialect? Niet te veel complimentjes, hè? Als je tegen je huilend dochtertje zou zeggen oegie blaadsmoel, dan is dat zeker niet troostend. Maar in die andere woorden maakt het verkleinwoord veel goed. Mogie kriptje, mogie truntje. Dat gaat wel en is bijna koesterend. Wat moet je dan tegen een tranerig jongetje zeggen? Een krieper, een truntzak, een blaadkoessen. Maar blaadsmoel kan gebruikt worden voor zowel jongens als meisjes en zelfs voor volwassenen. Zeg het zeker niet tegen een huilende baby, of je raakt tegenwoordig misschien wel in de bak.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: FC Kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene.

0: Frederik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Frederik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Frederik Motors 0467 007 777.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Peter Velle.
2: Ik ben Vicky de Rering.
3: Ik ben Wouter de Vriend.
4: Een bericht voor alle luisteraars die nu aan het toestel gekluisterd zijn van Radio Noordzee. Tot u spreekt de genaamde Wim Obroek uit het verre Bavikhoven. En ik ben een van de medeoprichters van het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Over een half uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats dit jaar: de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
3: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
2: Om 9:00 volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
4: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
2: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step mag je wel nog rijden. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor het Europese Migratiepact. Dat moet het voor asielzoekers moeilijker maken om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land, zoals België bijvoorbeeld. De meerderheidspartijen en anders stemden voor, de andere oppositiepartijen tegen. Vooral Vlaams Belang protesteerde er fel tegen, onder meer door 27 uur lang aan het woord te blijven in de commissie om zo de goedkeuring uit te stellen. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
5: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor overwinning. Vandaag wel. Daar moet ik mijn ploegmaat Sert voor bedanken. Dan is het mooi dat je kunt afmaken.
2: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. Goedenavond.

0: Kust Erfgoed.
1: Heel wat jobstudenten zijn strandredder. Alex de Koessemaker van de erfgoedcel Kust Erfgoed. Jullie hebben er ook een en ander over opgezocht. Over die jobstudenten strandredders.
2: Inderdaad. We kunnen eigenlijk beginnen in de jaren 50. Vanaf dan werden meer en meer jobstudenten als strandredder ingezet. Daarvoor waren dat vooral brandweerlieden en ambtenaars. En vanaf 1959 organiseerde de provincie ook opleidingscursussen voor strandredders. In het begin was dat vrijwillig, maar later werd die opleiding dus effectief verplicht. En je kon dan enkel solliciteren als je geslaagd was voor die opleiding. Die opleiding was en is eigenlijk ook nog steeds een soort van Spartaanse afvallingsreis van enkele maanden lang. Daarbovenop kwamen nog zware theoretische proeven en als laatste de zeezwemproef. Ze moesten 5 tot 6 keer trainen per week om eigenlijk die fysieke proeven te halen. Ook in de loop van de maand dat je redder was, werd je altijd bijgeschoold, kreeg je extra training en waren er nog fysieke oefeningen en extra proeven ook. Zo'n job als redder op strand was zeer gegeerd. Het was enkel voor de happy few. Van alle mensen die meededen aan de cursus waren er slechts zoveel % die de cursus volledig hebben afgerond. Enkel die mensen mochten solliciteren.
1: Je had het over redders. Wanneer doken de eerste vrouwelijke redders op?
2: Nieuwpoort had de eer om de eerste vrouwelijke strandredder aan te stellen in 1969. En dat was Josette Vermoet.
1: Die redders hadden best wel veel taken.
2: Inderdaad. Ondanks het plezier dragen ze ook een gigantische verantwoordelijkheid. Verloren gelopen kinderen en het kalmeren van hun ouders. Niet uit het oog verliezen waar uw badgasten naartoe gaan. Om eigenlijk de verdrinkingskans te verminderen. Liefst tot niets. Er was ook een hiërarchie als strandredder eigenlijk. Dus je begon als eerste jaar en je kon doorgroeien tot postoverste. Daarboven staan dan nog de hoofdredders eigenlijk. En met de ervaring groeide natuurlijk ook de verantwoordelijkheid.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal een clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
3: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
3: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Op 105 FM.
2: De eerste.

0: en info.
1: Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni gaat in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphonie Festival Dionysus Now door. Meer info op degrotepost.be.

0: Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
2: Ik ben Brenda Linskens.
3: Ik ben Bart Versluis.
4: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: de lokale muziekscene.
1: We hebben het vandaag over Mauger. Het begint als een soloproject van Mauger Mortier op Busker Street tijdens Leffingen-Leuren. In 2018 winnen ze de Red Rock Rally en in 2019 wordt dit een volwaardige indieband. Onder de groepsleden zitten Oostendenaars die hun sporen verdienden bij bands als Sion en Absent Minded. En 2019 start al meteen goed met een album en de winst van de publieksprijs van Golfbrekers. En het online magazine Indie Style verkiest hen tot VI.be band van de maand. Ook tijdens de lockdown in 2020 zitten ze niet stil en nemen ze nieuw materiaal op, waaronder dit aangename Backbeat.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
3: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken.

bijna. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: FC-kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Verwen je smaakpapillen op Ostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Ostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Iedereen luistert. Dit is Radio Noord.

0: info.
1: Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Nog meer basketnieuws. Gaël Bouzin heeft met de landsteden Hammers Zwolle de Nederlandse landstitel behaald. Daarmee is ze de eerste Belgische coach die kampioen wordt in Nederland en de eerste vrouwelijke coach met een prijs in de B-Next-competitie. Bouzin was tot 2024 assistentcoach bij BC Oostende. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Op 105 FM,
0: jouw Oostendse radio.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

sy justice. Merci for the wheel art. En min zeven peesk ik heel goed geprobeerd. En terwijl dat ik zelf beslist maar over mijn volgend liedje had. En zonder te beseffen

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
2: Ik ben David Nassus.
3: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
4: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed, dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven en dat kan tijdens interlandperiodes.
3: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voel je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen en natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
2: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens, tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zot als een dag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Tijdens een debat in Diksmuiden heeft Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gezegd dat hij mogelijk langer in de nationale politiek blijft. Hij wil op die manier de aanleg voor de ringweg in Middelkerken erdoor drukken. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.
5: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft een hittekaart opgesteld. De kaart toont locaties waar men gratis drinkwater of zonnecrème kan verkrijgen. Ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plaatsen in de stad zijn erop aangeduid. De kaart is digitaal beschikbaar op de website van de stad. Voor kwetsbare groepen werd ook een papieren versie voorzien. Oudenburg organiseert morgen een bijeenkomst voor 400 nieuwe inwoners in LDC Bissenbilk. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT-plusbakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT-plusophaling start in Oostende vanaf oktober. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk plaats tijdens de eerste 2 weken van juli. Ze gaan door in het Lago zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

homem, is dat het allemaal niet meer weet.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

Kom op 19, 20 en 21 juni de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt een scala aan lokale en internationale bieren geserveerd in een prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Noordzee Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende de 20ste verjaardag gevierd van wetenschapspark Bluebridge. Bluebridge verzamelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden die er samenwerken rond duurzame oplossingen op zee. Er waren toespraken van onder andere burgemeester John Crombie en de rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter. De wielerclub KVC Noordzee-Meeuw heeft voor de tweede keer bezwaar ingediend tegen de geplande padelvelden in het midden van de wielerpiste van Sportpark De Schorre in Oostende. De club vreest voor de veiligheid van de wielrenners en stelt voor om de padelvelden op een nabijgelegen veld te bouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed, dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook drie andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven en dat kan tijdens interlandperiodes.
3: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen en natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
2: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Fred Mutkedut.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Met een merkijzer werd de Oostendse kwaliteit in het harde hout gebrand. Men noemde dit roon.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Komt er niet uit mijn broek, je staat toch gelijk op mijn boek.
1: Het Oostends dialect.
0: Die weten wel wat katel betekent. Het zal echter niet lang meer duren of dit mooie woord zal ook verdwenen zijn.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Je is over het tapietje gesubbeld en het was een harde stuk.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
2: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
3: Ik ben Nancy Bourquani.
4: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: Zij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
2: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
2: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
2: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
2: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
3: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

Op zaterdag 27 juni komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Geen grote lichtshows, geen reusachtige podia, maar een kleinschalige, dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start om 7 uur. Boek je kaartjes via danawinner.com.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De politie van Blankenbergen heeft 108 namaakgoederen in beslag genomen. Ze werden gevonden tijdens een controleactie in handelszaken in het centrum.